0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax heeft op de transfermarkt uitgepakt met de komst van Julian Brandt. De Duitse international was transfervrij nadat zijn contract bij Borussia Dortmund na 7 seizoenen afliep en heeft in Amsterdam nu een verbintenis voor 3 jaar getekend. Opstelpanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch directeur Jordi Cruijff laat weten dat de club al maandenlang met de middenvelder in gesprek was. Volgens Cruijff toonden ook Juventus, AS Roma en het Engelse Leeds United interesse, maar koos de speler uiteindelijk voor Ajax. Cruijff omschrijft de aanwinst als een ervaren en internationale topspeler met een fantastische mentaliteit die een kwaliteitsimpuls aan de selectie moet gaan geven. De 30-jarige Brandt heeft zijn naam gevestigd door zijn langdurige loopbaan in de Duitse Bundesliga. Hij brak ruim 10 jaar geleden door bij Bayern Leverkusen en stapte in 2019 over naar Borussia Dortmund. In de Duitse competitie kwam hij tot 100 optredens en vele doelpunten en assists. Ook kwam hij jarenlang uit voor het nationale elftal van Duitsland, waar hij op de mondiale eindrondes actief was. Met de komst van de middenvelder voegde Ajax zijn 5e zomerversterking toe aan de selectie. Daarnaast werkt de Amsterdamse club aan de komst van doelman Marc-André Ter Stegen, met wie al eerder een akkoord over verhuur werd bereikt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voetballer Mykolo Mudryk is per direct verlost van zijn langlopende dopingschorsing nadat de juridische beroepsprocedure met succes is afgerond. De aanvaller van Chelsea zat al anderhalf jaar aan de kant nadat bij een controle in oktober 2024 het verboden middel meldonium in zijn lichaam werd aangetroffen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het geneesmiddel dat het uithoudingsvermogen kan verbeteren staat al sinds 2016 op de internationale dopinglijst, wat in het verleden ook al leidde tot de schorsing van tennister Maria Sharapova. De Engelse voetbalbond heeft de straf per direct ingetrokken na geavanceerd wetenschappelijk onderzoek naar dopinggebruik. Uit vernieuwde inzichten blijkt dat de gemeten concentratie van de stof bij moderne meettechnieken niet meer zou worden geregistreerd, waardoor de schorsing achterwege zou blijven. Mudryk heeft vanaf het begin van de zaak stevast volgehouden dat hij onschuldig is en absoluut van niets wist. Binnen Chelsea wordt met grote tevredenheid gereageerd op dit definitieve besluit en de club benadrukt dat de speler zich in deze uiterst ingewikkelde en zware fase van zijn loopbaan buitengewoon professioneel heeft opgesteld en noemt de rentree van grote waarde voor zijn verdere ontwikkeling binnen de selectie. De Oekraïner stapte begin 2023 over naar de Engelse club die hem overnam van Shakhtar Donetsk. Sinds zijn komst naar Londen speelde de speler in totaal 73 officiële wedstrijden, waarin hij 10 doelpunten maakte en 11 assists op zijn naam schreef.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het omstreden plan om aandelen in het wereldkampioenschap te verkopen aan private investeerders. FIFA-voorzitter Gianni Infantino bevestigt dat na aanhoudende en massale druk vanuit de internationale voetballerij. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voornemen om 20% van de commerciële rechten onder te brengen in een nieuwe onderneming ter waarde van 17,4 miljard dollar stuitte op veel verzet. De Europese voetbalbond UEFA legde zelfs een ultimatum neer en alle 55 aangesloten landen dreigden unaniem met een boycot van alle FIFA-competities, inclusief het wereldkampioenschap, als de plannen niet direct van tafel zouden gaan. Ook de bonden van Noord- en Centraal-Amerika en Azië wezen het voorstel af. Binnen de Wereldvoetbalbond liepen de spanningen eveneens hoog op. Adviseur Carlos Cordero en operationeel directeur Kevin Lamar namen openlijk afstand van de voorzitter. De Nederlandse bond KNVB schaarde zich ook nadrukkelijk achter het Europese ultimatum. Meerdere landen overwogen zelfs een afzettingsprocedure te starten tegen Infantino. Door de brede opstand verloor de voorzitter zijn meerderheid. Infantino laat weten dat het project veel verdeeldheid veroorzaakt en daarom niet doorgaat. Hij wil alle betrokken partijen opnieuw om de tafel brengen om te werken aan een wereldwijde groei van de voetbalsport.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het team van Haas komt geld en personeel tekort om te concurreren met de rijkere Formule 1-teams. Teambaas Ayao Komatsu stelt dat de Amerikaanse renstel daardoor met twee handen op de rug moet vechten. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het budgetplafond is vastgesteld op $215 miljoen, maar het team slaagt er nog niet in om dat bedrag volledig te benutten. Waar grote teams beschikken over meer dan 1000 werknemers, telt de organisatie van Haas ongeveer 400 personeelsleden. Volgens Komatsu presteert het personeel uitstekend en presteren de coureurs op de toppen van hun kunnen, maar ontbreken de financiële middelen voor de noodzakelijke doorontwikkeling. Het team kende een sterke seizoenstart dankzij sterke klasseringen van Oliver Bearman in Melbourne en China. Toch verloor de formatie in de loop van het seizoen terrein in de ontwikkelingsrace, omdat concurrenten meer middelen konden inzetten. Punten werden schaarser en top 10 klasseringen bleven uit, waardoor de renstal in de laatste 5 wedstrijden zelfs geen punten heeft gescoord. Komatsu benadrukt dat de tegenvallende resultaten in recente races volledig te wijten zijn aan een gebrek aan financiële slagkracht en niet aan de inzet van het team. De teambaas voert momenteel gesprekken over extra financiering om het team naar de limiet van het budgetplafond te tillen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1-teams hebben wel tot een halve seconde aan extra snelheid nodig om tijdens de seizoensfinale nog mee te kunnen strijden om overwinningen. Zo laat McLaren-teambaas Andrea Stella weten. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het huidige Formule 1-seizoen wordt in de praktijk volledig gedomineerd door een intense ontwikkelingsrace. Mercedes begon dominant aan de nieuwe reglementcyclus, maar Ferrari en McLaren hebben zich inmiddels nadrukkelijk in de top van het veld gemengd. Volgens Stella is de grote sprong voorwaarts van zijn team tijdens de recente race in Hongarije volledig te danken aan een vernieuwd aerodynamisch pakket en diverse gerichte updates. Toch benadrukt hij dat de concurrentie absoluut niet stilstaat en scherp blijft. Omdat de technische reglementen nog relatief jong zijn, liggen er volgens het team overal kansen voor technische verbeteringen. Dat betekent dat de auto die aan het einde van het seizoen het snelste wil zijn, in de komende maanden nog flink wat snelheid moet zien te vinden. McLaren weet uit eigen ervaring hoe krachtig een goed ontwikkelingsplan kan zijn, aangezien de formatie uit het Britse Woking in de voorgaande reglementcyclus op een vergelijkbare manier naar voren wist te komen. Het team plant de komende weken nieuwe updates, maar Stella blijft voorzichtig met harde voorspellingen, omdat ook teams als Ferrari en Mercedes hun auto continu weten te upgraden. De strijd blijft volgens hem open tot aan de finish aan het einde van het seizoen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Vader Ruben Schaken haalt hard uit naar Feyenoord om de transfersituatie van zijn zoon Gerino. De Rotterdamse club vraagt 10 miljoen euro voor de 17-jarige aanvaller. Dat bedrag is vastgesteld nadat Feyenoord een bod van 1 miljoen euro van FC Twente heeft afgewezen. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schaken noemt het beleid van Feyenoord onbegrijpelijk en spreekt openlijk van sabotage. Volgens de voormalige Oranje International krijgt zijn zoon geen eerlijk perspectief in de Kuip. Zo zou Gerino de zomerse voorbereidingen van het eerste elftal meedraaien, wat volgens zijn vader uiteindelijk niet is gebeurd. Ook moest hij na een late oproep een volledige oefenwedstrijd op de bank blijven zitten zonder uitleg. FC Twente biedt de jonge speler volgens de familie wel de juiste ontwikkelingsmogelijkheden. En de situatie is inmiddels op scherp gezet doordat technisch directeur Davy Rigo pas komende maandag om de tafel wil, terwijl de start van de competitie al voor de deur staat en de familie grote haast heeft. Feyenoord reageerde gereserveerd op de uitlatingen van Schaken. De club stelt dat zijn kritiek niet alleen emotioneel is, maar ook feitelijk onwaarheden bevat die men bewust niet in de media wil bespreken. Wel benadrukt de leiding dat Gerino geldt als een van de grootste talenten van de club en dat zijn contract nog 2 jaar doorloopt. Ook laat de club weten dat beide partijen al een tijdje op de planning hebben staan om met elkaar om de tafel te gaan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dance hits. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax heeft op de transfermarkt uitgepakt met de komst van Julian Brandt. De Duitse international was transfervrij nadat zijn contract bij Borussia Dortmund na 7 seizoenen afliep en heeft in Amsterdam nu een verbintenis voor 3 jaar getekend. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch directeur Jordi Cruijff laat weten dat de club al maandenlang met de middenvelder in gesprek was. Volgens Cruijff toonden ook Juventus, AS Roma en het Engelse Leeds United interesse, maar koos de speler uiteindelijk voor Ajax. Cruijff omschrijft de aanwinst als een ervaren en internationale topspeler met een fantastische mentaliteit die een kwaliteitsimpuls aan de selectie moet gaan geven. De 30-jarige Brandt heeft zijn naam gevestigd door zijn langdurige loopbaan in de Duitse Bundesliga. Hij brak ruim 10 jaar geleden door bij Bayern Leverkusen en stapte in 2019 over naar Borussia Dortmund. In de Duitse competitie kwam hij tot 100 optredens en vele doelpunten en assists. Ook kwam hij jarenlang uit voor het nationale elftal van Duitsland, waar hij op de mondiale eindrondes actief was. Met de komst van de middenvelder voegde Ajax zijn 5e zomerversterking toe aan de selectie. Daarnaast werkt de Amsterdamse club aan de komst van doelman Marc-André Ter Stegen, met wie al eerder een akkoord over verhuur werd bereikt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol of

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voetballer Mikalo Mudryk is per direct verlost van zijn langlopende dopingschorsing nadat de juridische beroepsprocedure met succes is afgerond. De aanvaller van Chelsea zat al anderhalf jaar aan de kant nadat bij een controle in oktober 2024 het verboden middel meldonium in zijn lichaam werd aangetroffen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het geneesmiddel dat het uithoudingsvermogen kan verbeteren staat al sinds 2016 op de internationale dopinglijst, wat in het verleden ook al leidde tot de schorsing van tennister Maria Sharapova. De Engelse voetbalbond heeft de straf per direct ingetrokken na geavanceerd wetenschappelijk onderzoek naar dopinggebruik. Uit vernieuwde inzichten blijkt dat de gemeten concentratie van de stof bij moderne meettechnieken niet meer zou worden geregistreerd, waardoor de schorsing achterwege zou blijven. Mudryk heeft vanaf het begin van de zaak stevast volgehouden dat hij onschuldig is en absoluut van niets wist. Binnen Chelsea wordt met grote tevredenheid gereageerd op dit definitieve besluit en de club benadrukt dat de speler zich in deze uiterst ingewikkelde en zware fase van zijn loopbaan buitengewoon professioneel heeft opgesteld en noemt de rentree van grote waarde voor zijn verdere ontwikkeling binnen de selectie. De Oekraïner stapte begin 2023 over naar de Engelse club die hem overnam van Shakhtar Donetsk. Sinds zijn komst naar Londen speelde de speler in totaal 73 officiële wedstrijden, waarin hij 10 doelpunten maakte en 11 assists op zijn naam schreef.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het omstreden plan om aandelen in het wereldkampioenschap te verkopen aan private investeerders. FIFA-voorzitter Gianni Infantino bevestigt dat na aanhoudende en massale druk vanuit de internationale voetballerij. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voornemen om 20% van de commerciële rechten onder te brengen in een nieuwe onderneming ter waarde van 17,4 miljard dollar stuitte op veel verzet. De Europese voetbalbond UEFA legde zelfs een ultimatum neer en alle 55 aangesloten landen dreigden unaniem met een boycot van alle FIFA-competities, inclusief het wereldkampioenschap, als de plannen niet direct van tafel zouden gaan. Ook de bonden van Noord- en Centraal-Amerika en Azië wezen het voorstel af. Binnen de Wereldvoetbalbond liepen de spanningen eveneens hoog op. Adviseur Carlos Cordero en operationeel directeur Kevin Lamar namen openlijk afstand van de voorzitter. De Nederlandse bond KNVB schaarde zich ook nadrukkelijk achter het Europese ultimatum. Meerdere landen overwogen zelfs een afzettingsprocedure te starten tegen Infantino. Door de brede opstand verloor de voorzitter zijn meerderheid. Infantino laat weten dat het project veel verdeeldheid veroorzaakt en daarom niet doorgaat. Hij wil alle betrokken partijen opnieuw om de tafel brengen om te werken aan een wereldwijde groei van de voetbalsport.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het team van Haas komt geld en personeel tekort om te concurreren met de rijkere Formule 1-teams. Teambaas Ayao Komatsu stelt dat de Amerikaanse renstel daardoor met twee handen op de rug moet vechten. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het budgetplafond is vastgesteld op $215 miljoen, maar het team slaagt er nog niet in om dat bedrag volledig te benutten. Waar grote teams beschikken over meer dan 1000 werknemers, telt de organisatie van Haas ongeveer 400 personeelsleden. Volgens Komatsu presteert het personeel uitstekend en presteren de coureurs op de toppen van hun kunnen, maar ontbreken de financiële middelen voor de noodzakelijke doorontwikkeling. Het team kende een sterke seizoenstart dankzij sterke klasseringen van Oliver Bearman in Melbourne en China. Toch verloor de formatie in de loop van het seizoen terrein in de ontwikkelingsrace, omdat concurrenten meer middelen konden inzetten. Punten werden schaarser en top 10 klasseringen bleven uit, waardoor de renstal in de laatste 5 wedstrijden zelfs geen punten heeft gescoord. Komatsu benadrukt dat de tegenvallende resultaten in recente races volledig te wijten zijn aan een gebrek aan financiële slagkracht en niet aan de inzet van het team. De teambaas voert momenteel gesprekken over extra financiering om het team naar de limiet van het budgetplafond te tillen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1-teams hebben wel tot een halve seconde aan extra snelheid nodig om tijdens de seizoensfinale nog mee te kunnen strijden om overwinningen. Zo laat McLaren-teambaas Andrea Stella weten. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het huidige Formule 1-seizoen wordt in de praktijk volledig gedomineerd door een intense ontwikkelingsrace. Mercedes begon dominant aan een nieuwe reglementcyclus, maar Ferrari en McLaren hebben zich inmiddels nadrukkelijk in de top van het veld gemengd. Volgens Stella is de grote sprong voorwaarts van zijn team tijdens de recente race in Hongarije volledig te danken aan een vernieuwd aerodynamisch pakket en diverse gerichte updates. Toch benadrukt hij dat de concurrentie absoluut niet stilstaat en scherp blijft. Omdat de technische reglementen nog relatief jong zijn, liggen er volgens het team overal kansen voor technische verbeteringen. Dat betekent dat de auto die aan het einde van het seizoen het snelste wil zijn, in de komende maanden nog flink wat snelheid moet zien te vinden. McLaren weet uit eigen ervaring hoe krachtig een goed ontwikkelingsplan kan zijn, aangezien de formatie uit het Britse Woking in de voorgaande reglementcyclus op een vergelijkbare manier naar voren wist te komen. Het team plant de komende weken nieuwe updates, maar Stella blijft voorzichtig met harde voorspellingen, omdat ook teams als Ferrari en Mercedes hun auto continu weten te upgraden. De strijd blijft volgens hem open tot aan de finish aan het einde van het seizoen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Vader Ruben Schaken haalt hard uit naar Feyenoord om de transfersituatie van zijn zoon Gerino. De Rotterdamse club vraagt 10 miljoen euro voor de 17-jarige aanvaller. Dat bedrag is vastgesteld nadat Feyenoord een bod van 1 miljoen euro van FC Twente heeft afgewezen. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schaken noemt het beleid van Feyenoord onbegrijpelijk en spreekt openlijk van sabotage. Volgens de voormalig Oranje International krijgt zijn zoon geen eerlijk perspectief in de Kuip. Zo zou Gerino de zomerse voorbereidingen van het eerste elftal meedraaien, wat volgens zijn vader uiteindelijk niet is gebeurd. Ook moest hij na een late oproep een volledige oefenwedstrijd op de bank blijven zitten zonder uitleg. FC Twente biedt de jonge speler volgens de familie wel de juiste ontwikkelingsmogelijkheden. En de situatie is inmiddels op scherp gezet doordat technisch-directeur Davy Rigo pas komende maandag om de tafel wil, terwijl de start van de competitie al voor de deur staat en de familie grote haast heeft. Feyenoord reageerde gereserveerd op de uitlatingen van Schaken. De club stelt dat zijn kritiek niet alleen emotioneel is, maar ook feitelijk onwaarheden bevat die men bewust niet in de media wil bespreken. Wel benadrukt de leiding dat Gerino geldt als een van de grootste talenten van de club en dat zijn contract nog 2 jaar doorloopt. Ook laat de club weten dat beide partijen al een tijdje op de planning hebben staan om met elkaar om de tafel te gaan.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax heeft op de transfermarkt uitgepakt met de komst van Julian Brandt. De Duitse international was transfervrij nadat zijn contract bij Borussia Dortmund na 7 seizoenen afliep en heeft in Amsterdam nu een verbintenis voor 3 jaar getekend. Opstelpanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Technisch directeur Jordi Cruijff laat weten dat de club al maandenlang met de middenvelder in gesprek was. Volgens Cruijff toonde ook Juventus, AS Roma en het Engelse Leeds United interesse, maar koos de speler uiteindelijk voor Ajax. Cruijff omschrijft de aanwinst als een ervaren en internationale topspeler met een fantastische mentaliteit die een kwaliteitsimpuls aan de selectie moet gaan geven. De 30-jarige Brandt heeft zijn naam gevestigd door zijn langdurige loopbaan in de Duitse Bundesliga. Hij brak ruim 10 jaar geleden door bij Bayern Leverkusen en stapte in 2019 over naar Borussia Dortmund. In de Duitse competitie kwam hij tot 100 optredens en vele doelpunten en assists. Ook kwam hij jarenlang uit voor het nationale elftal van Duitsland, waar hij op de mondiale eindrondes actief was. Met de komst van de middenvelder voegde Ajax zijn 5e zomerversterking toe aan de selectie. Daarnaast werkt de Amsterdamse club aan de komst van doelman Marc-André Ter Stegen, met wie al eerder een akkoord over verhuur werd bereikt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Voetballer Mykhailo Mudryk is per direct verlost van zijn langlopende dopingschorsing nadat de juridische beroepsprocedure met succes is afgerond. De aanvaller van Chelsea zat al anderhalf jaar aan de kant nadat bij een controle in oktober 2024 het verboden middel meldonium in zijn lichaam werd aangetroffen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het geneesmiddel dat het uithoudingsvermogen kan verbeteren staat al sinds 2016 op de internationale dopinglijst, wat in het verleden ook al leidde tot de schorsing van tennister Maria Sharapova. De Engelse voetbalbond heeft de straf per direct ingetrokken na geavanceerd wetenschappelijk onderzoek naar dopinggebruik. Uit vernieuwde inzichten blijkt dat de gemeten concentratie van de stof bij moderne meettechnieken niet meer zou worden geregistreerd, waardoor de schorsing achterwege zou blijven. Mudryk heeft vanaf het begin van de zaak stevast volgehouden dat hij onschuldig is en absoluut van niets wist. Binnen Chelsea wordt met grote tevredenheid gereageerd op dit definitieve besluit en de club benadrukt dat de speler zich in deze uiterst ingewikkelde en zware fase van zijn loopbaan buitengewoon professioneel heeft opgesteld en noemt de rentree van grote waarde voor zijn verdere ontwikkeling binnen de selectie. De Oekraïner stapte begin 2023 over naar de Engelse club die hem overnam van Shakhtar Donetsk. Sinds zijn komst naar Londen speelde de speler in totaal 73 officiële wedstrijden, waarin hij 10 doelpunten maakte en 11 assists op zijn naam schreef.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Country Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix.

Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het omstreden plan om aandelen in het wereldkampioenschap te verkopen aan private investeerders. FIFA-voorzitter Gianni Infantino bevestigt dat na aanhoudende en massale druk vanuit de internationale voetballerij. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voornemen om 20% van de commerciële rechten onder te brengen in een nieuwe onderneming ter waarde van 17,4 miljard dollar stuitte op veel verzet. De Europese voetbalbond UEFA legde zelfs een ultimatum neer en alle 55 aangesloten landen dreigden unaniem met een boycot van alle FIFA-competities, inclusief het wereldkampioenschap, als de plannen niet direct van tafel zouden gaan. Ook de bonden van Noord- en Centraal-Amerika en Azië wezen het voorstel af. Binnen de Wereldvoetbalbond liepen de spanningen eveneens hoog op. Adviseur Carlos Cordero en operationeel directeur Kevin Lamar namen openlijk afstand van de voorzitter. De Nederlandse bond KNVB schaarde zich ook nadrukkelijk achter het Europese ultimatum. Meerdere landen overwogen zelfs een afzettingsprocedure te starten tegen Infantino. Door de brede opstand verloor de voorzitter zijn meerderheid. Infantino laat weten dat het project veel verdeeldheid veroorzaakt en daarom niet doorgaat. Hij wil alle betrokken partijen opnieuw om de tafel brengen om te werken aan een wereldwijde groei van de voetbalsport.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou tijdens de Race Experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het team van Haas komt geld en personeel tekort om te concurreren met de rijkere Formule 1-teams. Teambaas Ayao Komatsu stelt dat de Amerikaanse renstel daardoor met twee handen op de rug moet vechten. Rob Stelpen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het budgetplafond is vastgesteld op $215 miljoen, maar het team slaagt er nog niet in om dat bedrag volledig te benutten. Waar grote teams beschikken over meer dan 1000 werknemers, telt de organisatie van Haas ongeveer 400 personeelsleden. Volgens Komatsu presteert het personeel uitstekend en presteren de coureurs op de toppen van hun kunnen, maar ontbreken de financiële middelen voor de noodzakelijke doorontwikkeling. Het team kende een sterke seizoenstart dankzij sterke klasseringen van Oliver Bearman in Melbourne en China. Toch verloor de formatie in de loop van het seizoen terrein in de ontwikkelingsrace, omdat concurrenten meer middelen konden inzetten. Punten werden schaarser en top 10 klasseringen bleven uit, waardoor de renstal in de laatste 5 wedstrijden zelfs geen punten heeft gescoord. Komatsu benadrukt dat de tegenvallende resultaten in recente races volledig te wijten zijn aan een gebrek aan financiële slagkracht en niet aan de inzet van het team. De teambaas voert momenteel gesprekken over extra financiering om het team naar de limiet van het budgetplafond te tillen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

Country Radio. Let me be your lucky star. Shine it down.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB en de Europese Voetbalbond UEFA hebben geen vertrouwen meer in FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De reden? Het inmiddels ingetrokken plan om aandelen in de commerciële rechten van het WK te gaan verkopen aan private investeerders. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Wereldvoetbalbond trok het plan in nadat er veel kritiek op ontstond en de UEFA zelfs dreigde om alle competities van de FIFA te boycotten. Zowel de KNVB als de UEFA reageert opgelucht dat het voorstel van tafel is, maar stellen dat de manier waarop het proces is verlopen toch heeft gezorgd voor een fundamentele vertrouwensbreuk in het leiderschap. Volgens de UEFA is de FIFA-voorzitter beloftes uit het verleden over transparantie en het inzetten van geld voor ontwikkeling van de sport niet nagekomen. De bond spreekt van een achterkamertjesdeal die buiten het zicht om werd opgesteld en noemt de gang van zaken zeer onacceptabel. Daarnaast wijst de KNVB op uitspraken van FIFA-directeur Kevin Lamour, die het plan omschreef als een eenmansactie waarbij ook het eigen bestuur is misleid. Zowel de Nederlandse als de Europese bond eist nu dat er serieus wordt gesproken over de toekomst van het bestuur en leiderschap binnen de Wereldvoetbalbond. UEFA stelt dat verantwoordelijke ter verantwoording moeten worden geroepen en benadrukt ook dat het herstellen van het vertrouwen dus nog moet beginnen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de A2.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Remco Evenepoel is na zijn vierde zege in de Klassica San Sebastian niet te spreken over de wedstrijdjury. Belg liep een achterstand op door een lekke band en kreeg het zwaar tijdens de achtervolging. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Evenepoel vertelt dat hij na zijn lekke band 2 minuten moest goedmaken op de concurrentie. Op de beklimming moest hij daardoor dus sneller rijden dan de mannen vooraan. Hij bleef er zelf vrij rustig onder. Direct na zijn fietswissel reed hij achter de volgauto van zijn ploeg, maar een jurylid op de motor greep in. Evenepoel vertelt dat de jury niet vriendelijk was en meteen een groep vormde waarin iedereen moest doorrijden. En dat maakte de terugkeer van Evenepoel moeilijker. Uiteindelijk brachten zijn ploeggenoot hem terug naar het peloton. Daar heeft hij ze ook hartelijk voor bedankt. En eenmaal terug, ja, sloeg Evenepoel toe op de laatste klim. Dat deed hij samen met Richard Carapaz. En bij zijn versnelling besefte hij direct dat hij ging winnen, ondanks dus de eerdere lastige situatie en zijn superdag. Met zijn vierde overwinning is hij nu alleen recordwinnaar. De blik gaat nu op het WK. In Montreal, na een rustperiode, volgt een nieuwe hoogtestage met maar één doel: wereldkampioen worden.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Audi past de Formule 1-krachtbron voorlopig niet meer ingrijpend aan en wacht tot het jaar 2027 met de volgende grote motor-update. Dat heeft de Racing Director Alan McNish bekendgemaakt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds de overname van het Sauber-team en de introductie van de allereerste eigen motor begon Audi aanvankelijk in de achterhoede. Maar tijdens de Grand Prix van Barcelona bracht het team een eerste gerichte aanpassing die de rijdbaarheid van de auto direct verbeterde. Nico Hulkenberg legde eerder al uit dat het hier ging om uiterst fijne details in de koppelafgifte en het gaspedaalgedrag, wat op de limiet een cruciaal verschil maakt voor de balans en het rijgedrag. Nou, die technische vooruitgang leverde ook direct resultaat op in de vorm van WK-punten voor Hulkenberg en zijn teamgenoot Gabriel Bortoleto. En daardoor wist de renstal Williams te passeren op plek 8 in de tussenstand bij de constructeurs. Toch komt er dus tot het einde van het seizoen geen vervolg op die specifieke motor-upgrades. Volgens McNish is dat een bewuste en noodzakelijke keuze die gemaakt wordt binnen de grenzen van het budgetcap. Formule 1-teams moeten nauwkeurig afwegen hoeveel geld per seizoen wordt uitgegeven aan zowel het chassis als de krachtbron om te zorgen dat er op de langere termijn voldoende financiële middelen overblijven om competitief te blijven. Grote hardwareveranderingen aan de motor vragen nu eenmaal veel tijd en planning, waardoor de focus voor ingrijpende de motorvernieuwingen volledig is verlegd naar het volgende seizoen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de A7 Heerenveen richting Hoorn. Tussen Kornwerderzand en Den Oever is de weg dicht. Dat komt door dieren op de weg. En oponthoud op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Tussen Epe en Heerde-Zuid is een ongeluk gebeurd. Je wordt er via de vluchtstrook langsgeleid en daardoor heb je 5 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Volgens oud-voetballer Jan van Halst moet er in de voetbalwereld nog veel gebeuren op het gebied van homoseksualiteit en veiligheid. Tijdens de Knelparade in Amsterdam sprak hij openlijk over de hardnekkige conservatieve macho-cultuur die volgens hem nog altijd de boventoon voert in de sport. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel er diverse maatschappelijke instanties hard aan werken en het volgens Van Hals stapsgewijs beter wordt, blijft structurele vooruitgang weer barstig en lastig te bereiken. Wereldwijd komen profvoetballers vrijwel uitsluitend pas na afloop van hun actieve carrière uit de kast. En dat wijst volgens Van Hals direct op een aanhoudende druk en een fundamenteel gebrek aan een veilige omgeving. Van Hals benadrukt dat met name de bredere omgeving buiten de kleedkamer, zoals het publiek op de tribune, en de pers voor grote drempels zorgt. Zelf kent hij geen openlijk homoseksuele spelers. Het risico bestaat dat spelers zich binnen het klimaat niet prettig voelen, vroegtijdig worden uitgefilterd doordat de veiligheid nog onvoldoende is gewaarborgd. Toch blijft Van Halst hoopvol gestemd over de toekomst. Bewustwordingsdagen zoals de Canal Parade zijn volgens hem hard nodig om de dialoog gaande te houden, blijvende bewustwording te creëren en ook te inspireren. Hij beschouwt het als een fantastische overwinning wanneer die openheid ooit volledig wordt omarmd in de professionele voetballerij.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 12 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vanwege de zomervakantie is het rustig onderweg. Je hebt wel vertraging op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld staat 5 kilometer file met een kwartier vertraging. Op de A7 richting Hoorn, tussen Breeseldijk en Den Oever, is de weg dicht. Dat komt door een paard op de weg. Bij de oponthoud door grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar duurde er 10 minuten langer over. En tot slot de N57 Middelburg richting Brouwersdam. Voor Serooskerken heb je 5 minuten extra reistijd.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Racing Bulls teambaas Alain Permien adviseert zijn coureurs Liam Lawson en Arvid Lienblad om scherp te letten op de radiocommunicatie van Max Verstappen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met 35 gezamenlijke Grand Prix starts bij de start van de competitie vormen Lawson en Lienblad de minst ervaren rijdersbezetting op de grid. Permien noemt de viervoudig wereldkampioen een prachtig voorbeeld en een ideaal benchmark om te volgen. Volgens de teambaas blinkt Verstappen uit door zijn constante kalmte op de radio en de hoge kwaliteit van zijn technische feedback. Niet alleen de pure snelheid, maar ook het professionele gedrag van Verstappen in en buiten de auto wordt omschreven als een goed voorbeeld. Binnen het team wordt de communicatie daarom actief gebruikt om de jonge rijders optimaal te ondersteunen en te begeleiden in hun ontwikkeling. Hoewel er sprake is van gedeeld eigendom tussen Red Bull en Racing Bulls, gebruikt het zusterteam uitsluitend de openbare data die voor ieder team beschikbaar is binnen het kampioenschap. En Lawson geeft aan dat hij sowieso de prestaties van alle rijders bestudeert nadat hij eerder al een korte periode teamgenoot van Verstappen is geweest. In de onderlinge verhoudingen zijn Lawson en Lienblad tot dusver behoorlijk aan elkaar gewaagd. Lawson voert de kwalificatiereeks en de puntendeling aan. Maar Lienblad sluit in de laatste ronde steeds beter aan. En Permien verwacht een spannende strijd in de tweede helft van het seizoen, aangezien hun rondetijden op de baan nauwelijks van elkaar verschillen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Zon is op.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 Arnhem-Duitsland. Vanwege de grenscontroles vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer en een kwartier vertraging. 20 minuten vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar de Belgische grens. Bij knooppunt Galder is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht, staat 4 kilometer file. En het rijdt langzaam op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens. 10 minuten vertraging door de controles.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Luke Littler vindt zichzelf volgens de Britse media de beste 19-jarige sporter ter wereld. En haalt tegelijkertijd uit naar voetballer Lamine Yamal. Thuiskampioen won dit kalenderjaar tot dusver alle 6 grote toernooien van de PDC en schreef sinds november vorig jaar 66 van de 76 wedstrijden van de televisietoernooien op zijn naam. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En door die overwinningen gaat Littler ruimschoots aan de leiding op de wereldranglijst met meer dan 3 miljoen pond aan prijzengeld. Nummer 2, Gian van Veen, staat op een enorme achterstand. Littler reageert zelf nuchter op een mogelijke vergelijking met andere topsporters. Hij noemt de tennisser Jannik Sinner als voorbeeld na zijn overwinning op Wimbledon, maar stelt tegelijkertijd dat zijn eigen hoge niveau en vele titels hem vermoedelijk de beste sporter van dit moment maken. Toen de Britse krant The Sun de vergelijking legde met andere 19-jarigen zoals Formule 1 koploper Kimi Antonelli en de voetballer Lamine Yamal, haalde Littler eigenlijk uit naar laatstgenoemde. Hij zegt: Yamal won met Spanje de wereldtitel, maar deed tijdens dat toernooi amper iets bijzonders. En daarmee is hij, Yamal dus, volgens hem absoluut niet de beste 19-jarige ter wereld. Om al zijn sportieve doelen te bereiken staat Littler trouwens nog voor een praktische uitdaging. Hij is namelijk nog niet geplaatst voor de Players Championship Finals en moet daardoor noodgedwongen gaan meedoen aan de vloertoernooien in Leicester. En die laat hij normaal gesproken toch links liggen.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een file op de A7, Heerenveen-Hoorn, nog 10 minuten vertraging bij Den Oever. Ook 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Langzaam rijden vanaf knooppunt Ouddijk over 2 kilometer tot aan de grens. Nasleep van een ongeluk op de A16 Breda-Belgische grens, nog 10 minuten vertraging bij knooppunt Galder. En een klein kwartiertje oponthoud door de grenscontroles op de A76. Vanuit Geleen naar Aken, langzaam rijden vanaf knooppunt Kunderberg.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Roy Meijer maakt zich op voor een overstap naar gemengde vechtsporten, maar zet de deur naar het profboksen nadrukkelijk op een kier. Voormalige judoka richt zich in de basis volledig op zijn nieuwe sportcarrière in de kooi, maar sluit niet uit dat hij in de toekomst alsnog de overstap naar het professionele boksen gaat maken. Waarom? Omdat beide disciplines dicht bij elkaar liggen, zegt hij, en elkaar ook nauwelijks bijten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En die mogelijke stap blijft allerminst onopgemerkt in de vechtsportwereld. Populaire Nederlandse organisatie Boxing Gladiators heeft al laten weten dat Meijer bij hun altijd welkom is om de ring in te stappen. Dat is diezelfde organisatie die achter diverse gala's staat en ook een derde evenement heeft aangekondigd waar realityster Dave Roelfink zijn opwachtingen gaat maken. En dan naar Meijer. In het verleden deed hij al eens mee aan die spraakmakende gala's. Zo stond hij in de ring tegenover de Amerikaanse influencer Nick Nack Paddywhack. En vocht hij ook tegen vechtsporticoon Melvin Manhoef. En bij die ontmoetingen deelde hij krachtige stoten uit en moest de tegenstander uiteindelijk geblesseerd opgeven. Nou, naast deze opvallende ervaringen ontving Meijer de afgelopen periode al 3 of 4 verschillende aanbiedingen voor een officieel debuut. Met een aantal van die partijen voert Meijer momenteel nog gesprekken over de mogelijke invulling dus van zijn verdere sportieve toekomst. Hoewel de primaire focus nu volledig ligt op de MMA-wereld, zijn zijn bokshandschoenen nog altijd dus niet uit beeld.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB en de Europese Voetbalbond UEFA hebben geen vertrouwen meer in FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De reden? Het inmiddels ingetrokken plan om aandelen in de commerciële rechten van het WK te gaan verkopen aan private investeerders. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Wereldvoetbalbond trok het plan in nadat er veel kritiek op ontstond en de UEFA zelfs dreigde om alle competities van de FIFA te boycotten. Zowel de KNVB als de UEFA reageert opgelucht dat het voorstel van tafel is, maar stellen dat de manier waarop het proces is verlopen toch heeft gezorgd voor een fundamentele vertrouwensbreuk in het leiderschap. Volgens de UEFA is de FIFA-voorzitter beloftes uit het verleden over transparantie en het inzetten van geld voor ontwikkeling van de sport niet nagekomen. De bond spreekt van een achterkamertjesdeal die buiten het zicht om werd opgesteld en noemt de gang van zaken zeer onacceptabel. Daarnaast wijst de KNVB op uitspraken van FIFA-directeur Kevin Lamour, die het plan omschreef als een eenmansactie waarbij ook het eigen bestuur is misleid. Zowel de Nederlandse als de Europese bond eist nu dat er serieus wordt gesproken over de toekomst van het bestuur en leiderschap binnen de Wereldvoetbalbond. UEFA stelt dat verantwoordelijke ter verantwoording moeten worden geroepen en benadrukt ook dat het herstellen van het vertrouwen dus nog moet beginnen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Canada Now. In via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grensweercontroles 10 minuten vertraging en 2 kilometer file. 10 minuten vertraging ook op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Remco Evenepoel is na zijn vierde zege in de Klassica San Sebastian niet te spreken over de wedstrijdjury. Belg liep een achterstand op door een lekke band en kreeg het zwaar tijdens de achtervolging. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Evenepoel vertelt dat hij na zijn lekke band 2 minuten moest goedmaken op de concurrentie. Op de beklimming moest hij daardoor dus sneller rijden dan de mannen vooraan. Hij bleef er zelf vrij rustig onder. Direct na zijn fietswissel reed hij achter de volgauto van zijn ploeg, maar een jurylid op de motor greep in. Evenepoel vertelt dat de jury niet vriendelijk was en meteen een groep vormde waarin iedereen moest doorrijden. En dat maakte de terugkeer van Evenepoel moeilijker. Uiteindelijk brachten zijn ploeggenoot hem terug naar het peloton. Daar heeft hij ze ook hartelijk voor bedankt. En eenmaal terug, ja, sloeg Evenepoel toe op de laatste klim. Dat deed hij samen met Richard Carapaz. En bij zijn versnelling besefte hij direct dat hij ging winnen, ondanks dus de eerdere lastige situatie en zijn superdag. Met zijn 4e overwinning is hij nu alleen recordwinnaar. De blik gaat nu op het WK. In Montreal, na een rustperiode, volgt een nieuwe hoogtestage met maar 1 doel, wereldkampioen worden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Audi past de Formule 1 krachtbron voorlopig niet meer ingrijpend aan en wacht tot het jaar 2027 met de volgende grote motorupdate. Dat heeft de racing director Alan McNish bekendgemaakt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds de overname van het Sauber-team en de introductie van de allereerste eigen motor begon Audi aanvankelijk in de achterhoede. Maar tijdens de Grand Prix van Barcelona bracht het team een eerste gerichte aanpassing die de rijdbaarheid van de auto direct verbeterde. Nico Hulkenberg legde eerder al uit dat het hier ging om uiterst fijne details in de koppelafgifte en het gaspedaalgedrag, wat op de limiet een cruciaal verschil maakt voor de balans en het rijgedrag. Nou, die technische vooruitgang leverde ook direct resultaat op in de vorm van WK-punten voor Hulkenberg en zijn teamgenoot Gabriel Bortoleto. En daardoor wist de renstal Williams te passeren op plek 8 in de tussenstand bij de constructeurs. Toch komt er dus tot het einde van het seizoen geen vervolg op die specifieke motor-upgrades. Volgens McNish is dat een bewuste en noodzakelijke keuze die gemaakt wordt binnen de grenzen van het budgetcap. Formule 1-teams moeten nauwkeurig afwegen hoeveel geld per seizoen wordt uitgegeven aan zowel het chassis als de krachtbron om te zorgen dat er op de langere termijn voldoende financiële middelen overblijven om competitief te blijven. Grote hardwareveranderingen aan de motor vragen nu eenmaal veel tijd en planning, waardoor de focus voor ingrijpende motorvernieuwingen volledig is verlegd naar het volgende seizoen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: bent op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan files door grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. 2 kilometer vanaf knooppunt Oud-Dijk met een kwartier vertraging. En 10 minuten oponthoud op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg rijdt het al langzaam.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Volgens oud-voetballer Jan van Halst moet er in de voetbalwereld nog veel gebeuren op het gebied van homoseksualiteit en veiligheid. Tijdens de Knelparade in Amsterdam sprak hij openlijk over de hardnekkige conservatieve macho-cultuur die volgens hem nog altijd de boventoon voert in de sport. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel er diverse maatschappelijke instanties hard aan werken en het volgens Van Halst stapsgewijs beter wordt, blijft structurele vooruitgang weer barstig en lastig te bereiken. Wereldwijd komen profvoetballers vrijwel uitsluitend pas na afloop van hun actieve carrière uit de kast. En dat wijst volgens Van Halst direct op een aanhoudende druk en een fundamenteel gebrek aan een veilige omgeving. Van Halst benadrukt dat met name de bredere omgeving buiten de kleedkamer, zoals het publiek op de tribunes en de pers, voor grote drempels zorgt. Zelf kent hij geen openlijk homoseksuele spelers. Het risico bestaat dat spelers zich binnen het klimaat niet prettig voelen, vroegtijdig worden uitgefilterd doordat de veiligheid nog onvoldoende is gewaarborgd. Toch blijft Van Halst hoopvol gestemd over de toekomst. Bewustwordingsdagen zoals de Canal Parade zijn volgens hem hard nodig om de dialoog gaande te houden, blijvende bewustwording te creëren en ook te inspireren. Hij beschouwt het als een fantastische overwinning wanneer die openheid ooit volledig wordt omarmd in de professionele voetballerij.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn door de werkzaamheden bij Den Hoever 4 kilometer en een dikke 20 minuten vertraging vanaf Brezandijk. Kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grensweercontrole strijden langzaam vanaf knooppunt Oudijk. En vanaf knooppunt Kunderberg rijdt het langzaam over de A76 vanuit Geleen naar Aken tot aan de Duitse grens. 2 kilometer file en 10 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Racing Bulls teambaas Alain Permien adviseert zijn coureurs Liam Lawson en Arvid Lindblad om scherp te letten op de radiocommunicatie van Max Verstappen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met 35 gezamenlijke Grand Prix starts bij de start van de competitie vormen Lawson en Lindblad de minst ervaren rijdersbezetting op de grid. Permien noemt de viervoudig wereldkampioen een prachtig voorbeeld en een ideaal benchmark om te volgen. Volgens de teambaas blinkt Verstappen uit door zijn constante kalmte op de radio en de hoge kwaliteit van zijn technische feedback. Niet alleen de pure snelheid, maar ook het professionele gedrag van Verstappen in en buiten de auto wordt omschreven als een goed voorbeeld. Binnen het team wordt de communicatie daarom actief gebruikt om de jonge rijders optimaal te ondersteunen en te begeleiden in hun ontwikkeling. Hoewel er sprake is van gedeeld eigendom tussen Red Bull en Racing Bulls, gebruikt het zusterteam uitsluitend de openbare data die voor ieder team beschikbaar is binnen het kampioenschap. En Lawson geeft aan dat hij sowieso de prestaties van alle rijders bestudeert nadat hij eerder al een korte periode teamgenoot van Verstappen is geweest. In de onderlinge verhoudingen zijn Lawson en Lindblad tot dusver behoorlijk aan elkaar gewaagd. Lawson voert de kwalificatiereeks en de puntendeling aan. Maar Lindblad sluit in de laatste ronde steeds beter aan. En Permien verwacht een spannende strijd in de tweede helft van het seizoen, aangezien hun rondetijden op de baan nauwelijks van elkaar verschillen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn heb je tussen Brezandijk en Den Oever een kwartier op onthoud. Op de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Noorderloos en Lexmond staat 4 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En tot slot grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg heb je een kwartier extra reistijd.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luke Littler vindt zichzelf volgens de Britse media de beste 19-jarige sporter ter wereld. En haalt tegelijkertijd uit naar voetballer Lamine Yamal. Thuiskampioen won dit kalenderjaar tot dusver alle 6 grote toernooien van de PDC. En schreef sinds november vorig jaar 66 van de 76 wedstrijden van de televisietoernooien op zijn naam. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En door die overwinningen gaat Littler ruimschoots aan de leiding op de wereldranglijst. Met meer dan 3 miljoen pond aan prijzengeld. Nummer 2, Gian van Veen, staat op een enorme achterstand. Littler reageert zelf nuchter op een mogelijke vergelijking met andere topsporters. Hij noemt de tennisser Jannik Sinner als voorbeeld na zijn overwinning op Wimbledon, maar stelt tegelijkertijd dat zijn eigen hoge niveau en vele titels hem vermoedelijk de beste sporter van dit moment maken. Toen de Britse krant The Sun de vergelijking legde met andere 19-jarigen zoals Formule 1 koploper Kimi Antonelli en de voetballer Lamine Yamal, haalde Littler eigenlijk uit naar laatstgenoemde. Hij zegt: Yamal won met Spanje de wereldtitel, maar deed tijdens dat toernooi amper iets bijzonders. En daarmee is hij, Yamal dus, volgens hem absoluut niet de beste 19-jarige ter wereld. Om al zijn sportieve doelen te bereiken staat Littler trouwens nog voor een praktische uitdaging. Hij is namelijk nog niet geplaatst voor de Players Championship Finals en moet daardoor noodgedwongen gaan meedoen aan de vloertoernooien in Leicester. En die laat hij normaal gesproken toch links liggen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Roy Meijer maakt zich op voor een overstap naar gemengde vechtsporten, maar zet de deur naar het profboksen nadrukkelijk op een kier. Voormalige judoka richt zich in de basis volledig op zijn nieuwe sportcarrière in de kooi, maar sluit niet uit dat hij in de toekomst alsnog de overstap naar het professionele boksen gaat maken. Waarom? Omdat beide disciplines dicht bij elkaar liggen, zegt hij, en elkaar ook nauwelijks bijten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, die mogelijke stap blijft allerminst onopgemerkt in de vechtsportwereld. Populaire Nederlandse organisatie Boxing Gladiators heeft al laten weten dat Meijer bij hun altijd welkom is om de ring in te stappen. Dat is diezelfde organisatie die achter diverse gala's staat en ook een derde evenement heeft aangekondigd waar realityster Dave Roelvink zijn opwachting gaat maken. En dan naar Meijer. In het verleden deed hij al eens mee aan die spraakmakende gala's. Zo stond hij in de ring tegenover de Amerikaanse influencer Nick Nack Paddywhack. En vocht hij ook tegen vechtsporticoon Melvin Manhoef. En bij die ontmoetingen deelde hij krachtige stoten uit en moest de tegenstander uiteindelijk geblesseerd opgeven. Nou, naast deze opvallende ervaringen ontving Meijer de afgelopen periode al 3 of 4 verschillende aanbiedingen voor een officieel debuut. Met een aantal van die partijen voert Meijer momenteel nog gesprekken over de mogelijke invulling dus van zijn verdere sportieve toekomst. Hoewel de primaire focus nu volledig ligt op de MMA-wereld, zijn zijn bokshandschoenen nog altijd dus niet uit beeld.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB en de Europese Voetbalbond UEFA hebben geen vertrouwen meer in FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De reden? Het inmiddels ingetrokken plan om aandelen in de commerciële rechten van het WK te gaan verkopen aan private investeerders. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Wereldvoetbalbond trok het plan in nadat er veel kritiek op ontstond en de UEFA zelfs dreigde om alle competities van de FIFA te boycotten. Zowel de KNVB als de UEFA reageert opgelucht dat het voorstel van tafel is, maar stellen dat de manier waarop het proces is verlopen toch heeft gezorgd voor een fundamentele vertrouwensbreuk in het leiderschap. Volgens de UEFA is de FIFA-voorzitter beloftes uit het verleden over transparantie en het inzetten van geld voor ontwikkeling van de sport niet nagekomen. De bond spreekt van een achterkamertjesdeal die buiten het zicht om werd opgesteld en noemt de gang van zaken zeer onacceptabel. Daarnaast wijst de KNVB op uitspraken van FIFA-directeur Kevin Lamour, die het plan omschreef als een eenmansactie waarbij ook het eigen bestuur is misleid. Zowel de Nederlandse als de Europese Bond eist nu dat er serieus wordt gesproken over de toekomst van het bestuur en leiderschap binnen de Wereldvoetbalbond. UEFA stelt dat verantwoordelijken ter verantwoording moeten worden geroepen en benadrukt ook dat het herstellen van het vertrouwen dus nog moet beginnen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files door grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer en 20 minuten vertraging. Een kwartier vertraging in het zuiden van het land door grenscontroles op de A76. Vanuit Geleen naar Aken rijdt het langzaam tussen knooppunt Kundeberg en de grens met Duitsland.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Remco Evenepoel is na zijn vierde zege in de Klassica San Sebastian niet te spreken over de wedstrijdjury. Belg liep een achterstand op door een lekke band en kreeg het zwaar tijdens de achtervolging. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Evenepoel vertelt dat hij na zijn lekke band 2 minuten moest goedmaken op de concurrentie. Op de beklimming moest hij daardoor dus sneller rijden dan de mannen vooraan. Hij bleef er zelf vrij rustig onder. Direct na zijn fietswissel reed hij achter de volgauto van zijn ploeg, maar een jurylid op de motor greep in. Evenepoel vertelt dat de jury niet vriendelijk was en meteen een groep vormde waarin iedereen moest doorrijden. En dat maakte de terugkeer van Evenepoel moeilijker. Uiteindelijk brachten zijn ploeggenoot hem terug naar het peloton. Daar heeft hij ze ook hartelijk voor bedankt. En eenmaal terug, ja, sloeg Evenepoel toe op de laatste klim. Dat deed hij samen met Richard Carapaz. En bij zijn versnelling besefte hij direct dat hij ging winnen, ondanks dus de eerdere lastige situatie en zijn superdag. Met zijn 4e overwinning is hij nu alleen recordwinnaar. De blik gaat nu op het WK. In Montreal, na een rustperiode, volgt een nieuwe hoogtestage met maar 1 doel: wereldkampioen worden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Let's

0: Free Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 6 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Is Grand Prix

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Audi past de Formule 1 krachtbron voorlopig niet meer ingrijpend aan en wacht tot het jaar 2027 met de volgende grote motorupdate. Dat heeft de racing director Alan McNish bekendgemaakt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sinds de overname van het Sauber-team en de introductie van de allereerste eigen motor begon Audi aanvankelijk in de achterhoede. Maar tijdens de Grand Prix van Barcelona bracht het team een eerste gerichte aanpassing die de rijdbaarheid van de auto direct verbeterde. Nico Hulkenberg legde eerder al uit dat het hier ging om uiterst fijne details in de koppelafgifte en het gaspedaalgedrag, wat op de limiet een cruciaal verschil maakt voor de balans en het rijgedrag. Nou, die technische vooruitgang leverde ook direct resultaat op in de vorm van WK-punten voor Hulkenberg en zijn teamgenoot Gabriel Bortoleto. En daardoor wist de renstal Williams te passeren op plek 8 in de tussenstand bij de constructeurs. Toch komt er dus tot het einde van het seizoen geen vervolg op die specifieke motor-upgrades. Volgens McNish is dat een bewuste en noodzakelijke keuze die gemaakt wordt binnen de grenzen van het budgetcap. Formule 1-teams moeten nauwkeurig afwegen hoeveel geld per seizoen wordt uitgegeven aan zowel het chassis als de krachtbron om te zorgen dat er op de langere termijn voldoende financiële middelen overblijven om competitief te blijven. Grote hardwareveranderingen aan de motor vragen nu eenmaal veel tijd en planning, waardoor de focus voor ingrijpende motorvernieuwingen volledig is verlegd naar het volgende seizoen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Oeh,

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Volgens oud-voetballer Jan van Halst moet er in de voetbalwereld nog veel gebeuren op het gebied van homoseksualiteit en veiligheid. Tijdens de Knelparade in Amsterdam sprak hij openlijk over de hardnekkige conservatieve macho-cultuur die volgens hem nog altijd de boventoon voert in de sport. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel er diverse maatschappelijke instanties hard aan werken en het volgens Van Halst stapsgewijs beter wordt, blijft structurele vooruitgang weer barstig en lastig te bereiken. Wereldwijd komen profvoetballers vrijwel uitsluitend pas na afloop van hun actieve carrière uit de kast. En dat wijst volgens Van Halst direct op een aanhoudende druk en een fundamenteel gebrek aan een veilige omgeving. Van Halst benadrukt dat met name de bredere omgeving buiten de kleedkamer, zoals het publiek op de tribunes en de pers, voor grote drempels zorgt. Zelf kent hij geen openlijk homoseksuele spelers. Het risico bestaat dat spelers zich binnen het klimaat niet prettig voelen, vroegtijdig worden uitgefilterd doordat de veiligheid nog onvoldoende is gewaarborgd. Toch blijft Van Halst hoopvol gestemd over de toekomst. Bewustwordingsdagen zoals de Canal Parade zijn volgens hem hard nodig om de dialoog gaande te houden, blijvende bewustwording te creëren en ook te inspireren. Hij beschouwt het als een fantastische overwinning wanneer die openheid ooit volledig wordt omarmd in de professionele voetballerij.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Racing Bulls teambaas Alain Permien adviseert zijn coureurs Liam Lawson en Arvid Lindblad om scherp te letten op de radiocommunicatie van Max Verstappen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met 35 gezamenlijke Grand Prix starts bij de start van de competitie vormen Lawson en Lindblad de minst ervaren rijdersbezetting op de grid. Permien noemt de viervoudig wereldkampioen een prachtig voorbeeld en een ideaal benchmark om te volgen. Volgens de teambaas blinkt Verstappen uit door zijn constante kalmte op de radio en de hoge kwaliteit van zijn technische feedback. Niet alleen de pure snelheid, maar ook het professionele gedrag van Verstappen in en buiten de auto wordt omschreven als een goed voorbeeld. Binnen het team wordt de communicatie daarom actief gebruikt om de jonge rijders optimaal te ondersteunen en te begeleiden in hun ontwikkeling. Hoewel er sprake is van gedeeld eigendom tussen Red Bull en Racing Bulls, gebruikt het zusterteam uitsluitend de openbare data die voor ieder team beschikbaar is binnen het kampioenschap. En Lawson geeft aan dat hij sowieso de prestaties van alle rijders bestudeert nadat hij eerder al een korte periode teamgenoot van Verstappen is geweest. In de onderlinge verhoudingen zijn Lawson en Lindblad tot dusver behoorlijk aan elkaar gewaagd. Lawson voert de kwalificatiereeks en de puntendeling aan. Maar Lindblad sluit in de laatste ronde steeds beter aan. En Permien verwacht een spannende strijd in de tweede helft van het seizoen, aangezien hun rondetijden op de baan nauwelijks van elkaar verschillen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Luke Littler vindt zichzelf volgens de Britse media de beste 19-jarige sporter ter wereld. En haalt tegelijkertijd uit naar voetballer Lamine Yamal. Thuiskampioen won dit kalenderjaar tot dusver alle 6 grote toernooien van de PDC. En schreef sinds november vorig jaar 66 van de 76 wedstrijden van de televisietoernooien op zijn naam. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En door die overwinningen gaat Littler ruimschoots aan de leiding op de wereldranglijst. Met meer dan 3 miljoen pond aan prijzengeld. Nummer 2, Gian van Veen, staat op een enorme achterstand. Littler reageert zelf nuchter op een mogelijke vergelijking met andere topsporters. Hij noemt tennisser Jannik Sinner als voorbeeld na zijn overwinning op Wimbledon, maar stelt tegelijkertijd dat zijn eigen hoge niveau en vele titels hem vermoedelijk de beste sporter van dit moment maken. Toen de Britse krant The Sun de vergelijking legde met andere 19-jarigen zoals Formule 1 koploper Kimi Antonelli en de voetballer Lamine Yamal, haalde Littler eigenlijk uit naar laatstgenoemde. Hij zegt: Yamal won met Spanje de wereldtitel, maar deed tijdens dat toernooi amper iets bijzonders. En daarmee is hij, Yamal dus, volgens hem absoluut niet de beste 19-jarige ter wereld. Om al zijn sportieve doelen te bereiken staat Littler trouwens nog voor een praktische uitdaging. Hij is namelijk nog niet geplaatst voor de Players Championship Finals en moet daardoor noodgedwongen gaan meedoen aan de vloertoernooien in Leicester. En die laat hij normaal gesproken toch links liggen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: love speed. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Het zit wie is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging.

0: waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer met 20 minuten vertraging door de grenscontroles. En er wordt ook gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.